0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
2: De stafchef van de Oekraïense president Zelensky heeft gezegd dat de vredesonderhandelingen met Rusland volgende maand worden hervat, onder bemiddeling van de VS. Ook het Kremlin had het eerder over het in de nabije toekomst weer van start gaan van de besprekingen. De presidenten van de drie landen ontmoeten elkaar eventueel pas veel later in het proces. Vorig weekend waren de Amerikaanse gezanten van president Trump, Witkoff en Kushner in Moskou en Kiev voor overleg. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na nieuw onderzoek. Er lag op het spoor een stuk van de rails van 300 kilo. Maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons in Normandië 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw die in kritieke toestand in het ziekenhuis lag, is buiten levensgevaar. In Turkije, in het Aziatische deel van Istanbul, zijn dit weekend demonstraties geweest tegen het oppakken van een burgemeester van de oppositie, Dedetas. Die werd met 5 anderen in juli in het district Üsküdar gearresteerd op verdenking van corruptie. Zijn partij, Yeni Parti, noemt dit onrechtmatig en spreekt van een politieke vervolging van oppositiebestuurders door de AK-partij van de Turkse president Erdogan. Er zijn dit weekend 13 betrokkenen bij het busongeluk in het oosten van Zwitserland teruggekeerd in Nederland. Dat meldt alarmcentrale Eurocross. De repatriëring van de slachtoffers en andere inzittenden van de donderdag verongelukte OAT-bus gebeurt niet alleen met bussen, maar ook per vliegtuig en ambulances. Er liggen nog 11 gewonden in het ziekenhuis. Bij het ongeluk afgelopen donderdag vielen 5 dodelijke slachtoffers. Het weer, bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: This is your iTunes Radio.
4: And now on iTunes Radio.
5: iTunes, all hits, all the time.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. Het dodental van de brand op de veerboot bij de Filipijnen is opnieuw groter geworden en staat nu op 76. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen tientallen lichamen geborgen. 13 mensen, waaronder de kapitein, worden nog vermist. De autoriteiten doen onderzoek naar de toedracht. Volgens getuigen waren er 2 explosies te horen voordat de brand uitbrak. 43 van de 130 passagiers hebben de ramp overleefd. Met nog minder dan een week te gaan tot de parlementsverkiezingen in Rusland staat de oppositie onder steeds grotere druk, zo meldt het AD. Om verschillende redenen zijn kandidaten van de oppositie van de kieslijst geschrapt en soms zelfs gearresteerd. Het tonen van een foto van de overleden voormalig oppositieleider Navalny of de letter N wordt gekenmerkt als het tonen van een extremistisch symbool en bestraft. De Russen gaan vanaf 18 september naar de stembus. De regeringspartij doet het slecht in de peilingen. De stafchef van de Oekraïense president Zelensky heeft gezegd dat de vredesonderhandelingen met Rusland volgende maand worden hervat onder bemiddeling van de VS. Ook het Kremlin had het eerder over het in de nabije toekomst weer van start gaan van de besprekingen. De presidenten van de 3 landen ontmoeten elkaar eventueel pas veel later in het proces. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na nieuw onderzoek. Er lag op het spoor een stuk van de rails van 300 kilo. Maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons in Normandië 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw die in kritieke toestand in het ziekenhuis lag, is buiten levensgevaar. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. We hebben deze zomer weinig overlast van muggen gehad. Dat komt door de hoge temperaturen en extreme droogte, zeggen onderzoekers van de Wageningen Universiteit. De zogenaamde muggenoverlastindex ligt 16% lager dan de laatste 5 jaar. Muggen hebben broedplaatsen met water nodig, zoals plantenpotten, emmers en schotels, waarin hun larven kunnen groeien. Deze broedplaatsen waren er dit jaar veel minder door de warme, droge zomer. Op de Duitse snelweg A2 bij Hannover is donderdagavond een dronken vrachtwagenchauffeur uit zijn cabine gevallen, waarna zijn truck met oplegger nog 2 kilometer zonder bestuurder doorreed. Het AD meldt dat de chauffeur rond middernacht bij het verlaten van een parkeerplaats van koers raakte, op meerdere stenen botste en toen uit zijn vrachtwagen viel. Uit onderzoek bleek dat hij een te hoog alcoholpromillage in zijn bloed had. In de straat van Hormuz is vannacht opnieuw een schip aangevallen met een onbekend projectiel, zo meldt de Britse Maritieme Dienst. Het is niet duidelijk waar het zich bevond en wat de schade is. Ook de toestand van de bemanning is niet bekend. Ook in het zuiden van Saoedi-Arabië was vannacht weer oorlogsgekletter. De Houthis hebben daar met drones en raketten een militaire basis aangevallen. Daarbij zouden 2 gewonden zijn gevallen. Bij slecht weer op de Javazee bij Indonesië is een veerboot met 243 mensen aan boord vermist geraakt. Er zijn inmiddels 102 passagiers gered, er is 1 dodelijk slachtoffer geborgen en er wordt nog gezocht naar 140 opvarenden. Het schip was onderweg van Surabaya naar het eiland Borneo. Het is niet bekend wat er precies met het schip is gebeurd. Het weer, bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTunes Radio.

Morning Sunday met Simone. Ja, we zijn er weer. Voor je het weet is het alweer zondag. De weken vliegen voorbij. En ik zou zeggen welkom en leuk dat jij er weer bij bent op jouw daverende dansbare zondagochtend. Also, to my listeners all over the world, so nice you are listening to my show on this Sunday morning. I have a nice playlist for you, so let's start. We trapten deze ochtend af met Mojo. En dat was een Frans house act en actief van 1998 tot en met 2002. En zij behaalde in 2000 met deze track de nummer 1 positie in diverse landen. Dus we gaan lekker verder. We hebben weer een lekker uurtje muziek voor jou. En we gaan verder met de tweede track. Dat is een nummer dat heet Nothing's Gonna Change My Love For You. En dat is een track van George Benson.

Ja, dat was een nummer van Brenda Russell, een Amerikaanse zangeres, So Good, So Right. En zij is afkomstig uit Amerika en haar genre is jazz, pop en R&B. En George Benson die begon eigenlijk al op 8-jarige leeftijd, was hij al aan het zingen in nachtclubs. En in 1954 nam hij zijn eerste LP op en dit nummer is uitgebracht in 1985 bij Warner Records. We gaan naar de Casey and the Sunshine Band en die heeft ook diverse tracks uitgebracht. En jij gaat luisteren naar Shake, Shake, Shake.

De Golden Oldie van deze week. Nou, we gingen niet heel erg veel terug in de tijd. We gingen naar 1976 en dat was een track van de Amerikaanse Rob and the Eagles met Hotel California. Een van de meest bekende liedjes van hun. Dus we gingen niet zo heel ver terug naar 1976. En de track ervoor van Casey and the Sunshine Band, Shake, Shake, Shake. Dat was niet het origineel, maar een speciale uitvoering. We gaan naar het volgende vaste item. Als je net inschakelt, je luistert naar Good Morning Sunday met Simone. En leuk dat je er ook vandaag weer bij bent. We gaan naar het discoblok. En dat bestaat ook weer uit twee tracks. De eerste is er een van Laura Branigan, Self Control. Niet het origineel, maar het Moreno J remix. En die duurt wat lang, dus misschien gaan we hem iets inkorten. En daarna komt een ander discoblok. En dat wordt een Italo. Dus ik laat je nog eventjes in het ongewisse.

0: In the Middle of the Night. Ja, dat was een track. Nou, in 2012 begon eigenlijk de pure Italo-disco. En toen is onder andere Martin Blix gestart met het creëren van een band, Italof. En sinds die tijd hebben zij wereldwijd de hele wereld veroverd. Vooral in Mexico. Met miljoenen streams. En Martin Blix is na vele interviews zelfs uitgenodigd om een speciale show te geven. In de iconische Burkhan Club in Berlijn. En in de afgelopen jaren hebben ze veel getoerd in vooral Mexico, de USA en Europa. En daarvoor hoorde je self-control. En het doet me een beetje denken aan de oude tijd dat we op vakantie gingen in Loretta Mar. En dan ging je eigenlijk iedere avond ging je uit. Ik weet niet, Wim, of jij dat ook een beetje herkent. Dat je, als je dat lied hoort, dat je een beetje terug gaat in de tijd naar de discotheken in Loret.
1: Ja, zeker. Ja, zeker. Absoluut.
0: Iedere avond stappen. Ja. En dan had je van zo'n kort spijkerbroekje aan met van die cowboylaarzen.
1: Oh ja, ja.
0: En dan ging je door tot vroeg in de ochtend. En toen het al licht werd, kwam je naar buiten. En dan ging je maar brood en kaas halen. En dan ging je op het strand maar verder. Verder met feesten.
1: Ja,
0: maar een leuke tijd. Maar als je dit lied hoort, denk ik meteen dus aan die tijd. Oké, we gaan verder naar een andere track weer. Double Cross. Een speciale remix van Bobby G. Gutadaro. Het is een nummer van First Choice. Een invloedrijke disco en remix. En die uitvoering is dus van hem. De disco DJ en remix uit New York van de jaren 70. Hier is First Choice met Double Cross. Een speciale uitvoering. Bye.

Ja, mensen, dat was speciaal voor de luisteraar in Italië. Ja, ik heb ook mensen in Italië die luisteren. En speciaal voor hen heb ik dus een track van Eros Ramazzotti, Costas de la Vida. En naast zingen doet hij ook nog andere dingen. Hij is namelijk tekstschrijver, componist en muziekproducer. En een van de internationaal bestverkopende artiesten uit Italië. En dit nummer kwam uit 1993. Dus ja, voor ieder wat wils. Als je net inschakelt, je luistert naar Good Morning Sunday met Simone, weer terug van vakantie. Dus het even is weer even wennen hier achter de microfoon. We gaan naar de Tune of the Week. Een vast item in dit programma. En meestal kies ik voor een dance of een Italo. Vandaag wordt het dance een track van een Britse DJ en producer genaamd Tom Marshall. En zijn artiestennaam is afgekort Marsh. En staat vooral bekend om zijn warme, emotioneel geladen geluid binnen de melodische house scene. Hier is de Tune of the Week, Marsh en Volen Sentier met het nummer A Sensation.

Ja, dat was een heerlijke tune of the week. Mars samen met Volensentier. En over Mars heb ik al iets verteld. En Volensentier is een sfeervol en mystiek deep house project. En dit duo is zelfs, jawel, verschenen op het toonaangevende dance event, namelijk Tomorrowland. Oké, dat was de tune of the week. Ik hoorde eindtune, dus dat wil zeggen dat we er alweer doorheen zijn. Dus nou mensen, ik hoop dat je genoten hebt en... Ik hoop natuurlijk dat je er volgende week ook weer bij bent. Ik wens je een hele fijne zondag. En ik zou zeggen, maak er weer iets moois van. Listeners all over the world, thank you for listening to my show on this Sunday morning. I hope you will like the music. And I hope you will next week listen again to Good Morning Sunday with Simone. Ik wil Wim ook bedanken voor de techniek weer. En ik hoor graag dat je er volgende week ook weer bij bent. En ja, we gaan eruit. We hebben nog wat tijd over natuurlijk. Dus we gaan eruit met een nummer van Tavares, The Ghost of Love. En nou ja, als we nog wat tijd over hebben, dan gaan we er nog wat muziek in gooien. En Tavares is een Amerikaanse soul R&B groep. En bekend uit de jaren 70 en 80 met hits als Heaven Must Be Missing an Angel. En het nummer wat je nu zo gaat luisteren, dit nummer is wat minder bekend. Dus heb ik deze op de playlist van vandaag gezet. En nou ja, ik zou zeggen mensen, heel graag tot volgende week. Ik zeg ciao, bye, adios.

0: Dit is iTurn Radio op jouw zondag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio.
2: De Duitse christendemocraat Söder van de CSU heeft gezegd bondskanselier Merz te steunen. En hij roept zijn partijgenoten op om datzelfde te doen. De bondskanselier en leider van zusterpartij CDU verkeert in zwaar weer na de recente grote verkiezingsnederlaag tegen de extreemrechtse partij de AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Söder geeft toe dat er wel discussie is over de positie van Merz, maar dat de partij zich niet door de AfD uit elkaar moet laten spelen. Er is op de sociale media een filmpje opgedoken van de aanhouding van de fatbiker die gisteravond in Rotterdam-Zuid na een achtervolging door de politie is overleden. Op de nog onbevestigde beelden is te zien dat twee agenten de 51-jarige man op de stoep in bedwang houden. Hij lijkt om hulp te roepen en kreten van pijn te slaken. De Rijksrecherche roept op om het filmpje niet te delen en is op zoek naar meer beelden van het incident. We hebben deze zomer weinig overlast van muggen gehad. Dat komt door de hoge temperaturen en extreme droogte, zeggen onderzoekers van de Wageningen Universiteit. De zogenaamde muggenoverlastindex ligt 16% lager dan de laatste 5 jaar. Muggen hebben broedplaatsen met water nodig, zoals plantenpotten, emmers en schotels, waarin hun larven kunnen groeien. Deze broedplaatsen waren er dit jaar veel minder door de warme, droge zomer. En in België is zaterdagmiddag een man om het leven gekomen die op weg was naar zijn eigen bruiloft samen met zijn getuigen. Het ongeluk gebeurde volgens een bericht op nu.nl om 2:30 toen de getuige die de auto bestuurde de controle over het stuur verloor. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon het leven van de bruidegom niet redden. De getuige is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: This is your iTurn Radio.
4: Nu op iTurn Radio.
5: Made in Holland.

Herman zal wel gelijk hebben. Wij mannen pakken het niet altijd even handig aan bij de dames. En leren wij het misschien nooit. Aan de andere kant kan het ook zo zijn dat je weer verliefd was tot over je oren. Ja, niet te geloven dat het nog kan. Maar het kan ook zo zijn dat er zo'n oude liefde opduikt bij het First After Summer Party. Zondagmiddag 4 oktober in Bussum. Bestel dan nu je tickets voor 18 euro, inclusief 15 euro besteltegoed. Dus feitelijk kost het je maar 3 euro als je voldoende drinkt en eet. Ga voor

Voor je tickets naar het Facebook van het Vust, facebook.com/t.vust. Maar voor nu zit de wekelijkse paringsdans van 3 uur er weer bijna op. Voor mij was het wederom een feest om de muziek samen te mogen stellen. En zo komt er weer een einde aan het Vust vol muziek voor deze week. Mocht je nog verder op willen gaan en heb je iets te veel op, laat het ons weten. Dan bellen wij de taxicentrale en die is er dan binnen een paar tellen. Voor nu, vriendinnen, vage kennissen, bekende en onbekende, verzoek ik om richting de uitgang te gaan. Voor de dames een speciale mededeling, dus let goed op. Bij het laatste nummer gaat het grote licht aan. Neem je jas mee, vergeet de portier niet. Gedraag je onderweg en pas op, politie te paard en tegenwoordig ook te voet. En

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Vanmiddag heeft Extinction Rebellion opnieuw de A12 in Den Haag geblokkeerd. Rond 1:00 liepen demonstranten de oprit naar de Utrechtse baan op. De demonstratie was van tevoren niet aangekondigd. Iets na 1:30 gaf de gemeente Den Haag aan dat de blokkade beëindigd moest worden. Extinction Rebellion heeft al vele malen Nederlandse snelwegen geblokkeerd. De actiegroep wil dat er aandacht voor het klimaat komt en roept de regering op om met subsidiëring van fossiele brandstoffen te stoppen. Volgens Moskou kan het overleg tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten mogelijk volgende maand plaatsvinden. De VS is erop gebrand dat er nieuwe gesprekken komen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Gisteren gaf de Oekraïense president Zelensky al aan te hopen op gesprekken in het najaar. En hij zei ook bereid te zijn om de Russische president Poetin zelf te ontmoeten op de G20-top in Miami in december. Rusland heeft die suggestie van de hand gewezen. Rond dit tijdstip gaat de Grote Prijs van Spanje van start. De race wordt verreden op de Matring, het gloednieuwe Formule 1-circuit in Madrid. De komende 10 jaar wordt de Grote Prijs hier verreden. Max Verstappen vertrekt vanaf de 3e plaats. De jonge Italiaan Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek en Lando Norris op pole position. Norris greep de pole en zei daarover dat hij een van zijn beste ronden ooit gereden had. Verschillende topmannen van grote AI-bedrijven laten weten dat het verstandig is om de ontwikkeling van nieuwe AI-modellen af te remmen om op die manier de veiligheid te waarborgen. Het initiatief is afkomstig van de topman van het Amerikaanse Anthropic en hij krijgt steun van anderen zoals Elon Musk en Sam Altman. De ontwikkeling zou te snel gaan waardoor AI-agents in minder dan 1 jaar tijd het internet zouden kunnen overnemen. Anthropic is voor internationale samenwerking bij het maken van AI-regelgeving en onafhankelijke controleurs. Het weer, in het zuiden bewolking en hier en daar regen, in het midden en noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTunes Radio.
0: Gezellige zon.

Fantastische film. Dit was Xanadu. Dag is horen bij nummer 9, de Spinners. Dat is nummer Cupid. Eerst voor de tijd voor Queen. Bleef staan op nummer 15. 5 weken in de lijst. In week nummer 30 van de zomer van 1980. Hier is voor jou Play the Game.

klussen in je huis. Of een huis aan het leegruimen. Of je bent vast je vakantie aan het inplannen voor volgend jaar of voor volgende maand. Alles is mogelijk. Of gewoon aan de radio gekluisterd.

0: te stijgen van 19 naar 32. Maar we hebben straks nog veel meer natuurlijk. Want we hebben natuurlijk ook Jan. Hoe heet die man ook alweer? Ja, die man die uit van de Brabantse nachten. Ja, natuurlijk. Arie Ribbes, die bedoelt het natuurlijk. En nu wordt het tijd voor...
1: Nummer 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

fantastische nummer 1 hit. Jullie horen het nummer Late at Night. Zometeen Amazon, Lake en Parma. Tijd voor een beetje Brabantse muziek hier zo. De Brabantse nachten duren natuurlijk altijd lang. Hier is Arie Ribbit voor jullie. Dit zijn de Brabantse nachten. Die duren altijd langs. Zeker in deze periode van het jaar.

De winnaar Take Us All was de alarmschijf in week nummer 30 van het jaar 1980. En slechts 7 weken verder was het ook de nummer 1 hit in de Nederlandse top 40. Nu door ABBA. Straks horen wij ook nog de nummer 2, die heb ik nog voor jullie.

Wordt het tijd voor deze. De nummer 2 uit de Nederlandse tipverraden. Een van de snelstijgende. Ik heb het over Leo Seas. Wat uiteindelijk nog 9 weken in de Nederlandse top 40 bevond. En een vette top 10 hit had. Het nummer. Mooi. I can say.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Tijdens een bezoek aan Ierland heeft de Amerikaanse president Trump gezegd dat hij wil dat Oekraïne ophoudt met het aanvallen van raffinaderijen in Rusland die diesel maken. Trump is van mening dat er zo'n tekort aan diesel ontstaat. En dat komt niet door de situatie in het Midden-Oosten, maar wat er gaande is tussen Rusland en Oekraïne, zo zegt hij. De laatste tijd heeft Oekraïne met grote regelmaat Russische raffinaderijen aangevallen. Ook Moskou heeft de bombardementen geïntensiveerd. Canada wil de banden met de Europese Unie versterken en premier Carney heeft gevraagd of zijn land geassocieerd lid kan worden. Volgens de Wall Street Journal staat de EU daarvoor open. Er wordt gekeken naar manieren om nauwer samen te werken op het gebied van onder andere defensie en energie. Ook moeten manieren voor het verkeer van goederen en diensten makkelijker worden. Daarnaast hoopt Carney dat Canadezen zonder visum in de Europese Unie kunnen wonen en werken. De Europese Commissie heeft nog niet gereageerd op de berichten. Partijleider Jesse Klaver van Pro wil met de coalitie praten over een begrotingsakkoord, maar zal geen millimeter meebewegen als het gaat over de bezuinigingen op sociale zekerheid. Dat heeft hij tijdens een bijeenkomst in het Spoorwegmuseum in Utrecht gezegd voor zo'n 300 aanhangers. Hij beschuldigt de minderheidscoalitie onder andere van doormodderen en een fundamenteel oneerlijk beleid. Klaver laat de deur echter op een kier en is bereid compromissen te sluiten en verwijst onder andere naar de steun van Pro voor de stikstofplannen. Bij de Grand Prix van Spanje is Max Verstappen als tweede gefinished. Kimi Antonelli werd eerste en Lando Norris eindigde als derde in Madrid. Antonelli gaat aan de leiding in het klassement en zet met de winst een stap richting de wereldtitel. Verstappen evenaarde met zijn tweede plaats zijn beste resultaat van dit seizoen. Ook in Hongarije en Oostenrijk finishte hij als tweede. Het was voor het eerst in 45 jaar dat er in Madrid weer een Formule 1 race plaatsvond op het nieuwe circuit Madrid. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt dan naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

Je op die vuilnisbelt, het zou in de tipperade blijven staan en daarna voor 3,95 gulden in de uitverkoopbak van jou en mijn favoriete platenhandelaar belanden, waar ik hem dan weer uithaalde en toevoegde aan mijn collectie. Fijn liedje was het wel. Daarvoor gedraaid, uit 81 uit de nazomer van de Pointer Sisters, He's So Shy. En we begonnen met de Rhythmix uit 1989 met Revival. Laatste plaat van het eerste uur is geproduceerd door

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. De politie van Rotterdam heeft na onderzoek van RTL Nieuws een 45-jarige vrouw aangehouden. Ze wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het ronselen van een huurmoordenaar via het dark web. De moord is nooit gepleegd omdat de mensen achter de site op het verborgen deel van het internet oplichters waren. Er is $1400 in bitcoins betaald voor de poging tot huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. De vrouw, zonder vaste wonen verblijfplaats, wordt morgen voorgeleid. De Poolse premier Tusk spreekt van een escalatie van Russische kant nadat meerdere drones werden afgevuurd vlakbij de grens van Polen met Oekraïne. Op 2 kilometer van die grens is een passagierstrein aangevallen en een tankstation werd geraakt. Daar brak brand uit. De grensovergang zelf werd niet geraakt. Volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken is dit de terreur van Poetin die direct aan de deuren van de Europese Unie en de NAVO klopt. Moskou zegt dat doelen zijn aangevallen die gebruikt worden om militaire goederen te transporteren. Iran overlegt met de Golfstaten over de straat van Hormuz, maar dat maakt de Amerikaanse president Trump niks uit. Het kan me niet schelen, het is hun zaak, zei hij tegen journalisten tijdens zijn bezoek aan Ierland. Iran blokkeert de zeestraat sinds de oorlog eind februari begon en er worden regelmatig schepen aangevallen. Aan de andere kant blokkeert Amerika de straat van Hormuz voor schepen die van of naar havens in Iran gaan. Door de blokkade wordt er bijna geen olie en aardgas meer via deze route vervoerd. In Eindhoven is in een huis aan de Oude Stadsgracht iemand gevonden die overleden is. Het slachtoffer had een steekwond. Lokale media melden dat het om een vrouw gaat en een man zou meegenomen zijn uit de woning, maar is niet aangehouden. Wat de relatie tussen de twee was, wordt onderzocht. Uit sectie op het lichaam moet blijken of de steekwond fataal was. De politie houdt alle scenario's open. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt dan naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

kleine hits van toen. Je hoort ze in Club Remember.

Transparante plaat in week 37 van 1987 zou het ook een hit worden ook. De kabakken dikke boektreffer bij de Bijbel van de Popmuziek, het hitdossier. En we zien inderdaad dat het de zevende plaats haalde. 9 weken in de top 40, kwam op 26 september binnen van het jaar 1987. En ze doende ook de tweede plaat van de tweede uur hier bij Club Remember Revival of the 80s. Daarvoor gedraaid een van de vele producties in de jaren 80 van de firma Cat Music, ook wel bekend staan onder naam Catapult. Met de Monotoes onder andere en Rubber Robbie, ik noemde de naam het vorige uur al. En in 1981 hadden ze een projectje dat heette Fantastiek. Was gewoon een regelrechte kopie van Funky Town van Lips Incorporated. Verbaasd nog dat ze daar geen rechtszaak over hebben gehad. Produceerd en geschreven door Aad Mol, Kees Bergman en nog vele anderen. En ze bestonden uit Dick van Dam, Astrid Leeuwenen. En ze hadden twee sessies muzikanten van Tower bij zich, Marian Pijnakker en Cor van der Hoog. En die zongen ook een klein beetje mee, want volgens mij konden de eerder genoemde figuren echt niet zingen, maar dat maakt niet uit.

oktober 1981 binnen. Fantastiek hoorde je met Mama Told Me. Nog nu lang de grote, de kleine, de vergeten hits en alle mooie platen die je zelden tot nooit meer op de Nederlandse radio hoort. Zoals deze van Crowded House. En je hoort hem hierbij.

1980 werd op de schriftelijkheid inderdaad geïntroduceerd en Nick Holt maakte daar gretig gebruik van. Alleen gold het in Amerika helaas niet voor hem. En ook in Nederland niet, want werd geen grote hit. De slow in de tipparade blijven steken kwam op 23 augustus 1980 binnen. 5 weken in de tipparade en daarna voor 5-2-3 gulden 95. Ook nog in de uitverkoopbak van jouw mijn favoriete platenhandelaar. Ik roep het nog een keer en de 12e plaats wordt halen. Daarvoor gedraaid, de tweede single van Crowded House in Nederland uit september 1988. Ook geen grote hit, 35e plaats, 3 weken in de top 40. Better Be Home Soon hoorde je van Crowded House. Van het album Liverpool 1986. Gaan we draaien, Frankie Goes to Hollywood. Met veel geweld en zo. Rage Hard, hier bij Club.

bij blijven. In Nederland dan, want de tweede werd wel een aardig rit. High Under the Moon, die draaiden we een paar weken geleden nog, of ik moet hem nog draaien. Tambourine met zangeres Saskia van Oli. Als ik me niet vergis met The Summer of Love, ja zo heette het, en daarvoor gedraaid. Ze hadden al geen producer meer, althans hadden we een producer, heette Steven Lipson, maar ze hadden Trevor Horn een beetje aan de kant gezet. Frankie Goes to Hollywood 86 met Wage Hard. En dit is een ex...

IOU en ook Love is the Message samen met de Disciples of Soul. Wat die maakte in 1989 samen met, hoe heet die ook alweer? LV natuurlijk. En dit was steunplaats, zoals ik al zei, van Walkers V Fans in week 37 van 1982 met Walking on Sunshine. En werd het nog een hit ook. Een van de weinige steunplaten die wel een hit werd, zou de 14e plaats halen, 5 weken in de top 40 staan. En 25 september 1982 kwam het allemaal de hitparade binnen. Fijn liedje was dat. En daarvoor gedraaid. Nou ja, hij zit nog steeds wel bij de Stones formeel gezien. Maar 1981 waagde hij zich een klein beetje op het glibberige discopad. Bill Wyman met Wee Wee, CC en nog wat meer dingen zoals Suzui, een rockstar. Fijn liedje was dat. Het zou ook een hit worden in Nederland. Kan het ook anders. En dit is de originele versie van de hit van Santana. Die een jaar later volgde in 1982 uit 1981. De Ian Thomas Band. Hierbij Club Remember Revival of the 80s. En het liedje heet nog steeds Hold On.

leuke sampletjes weer van James Brown erin. Hoe kan het ook anders? Even de plaats zou het halen. Even de plaats. 8 weken in de top 40 kwam op 5 augustus 1989 binnen. Heavy D and the Boys and We Got Our Own Thing. En ze hadden pas een nummer 2 hit in 1991 met de cover van onder andere...

Ballet in september 1989. Met die grote zanger Tony Hadley. En natuurlijk heel veel andere mensen die eraan meewerkten. Fijn liedje, hoor je ook niet zo vaak meer op de Nederlandse radio. Daarom gedraaid hier. Met Clubby Memory Revival of the 80s. Daarvoor gedraaid de derde single van het gelijknamige album Hunting High and Low. Geproduceerd door Alan Tarney. Andere hits waren natuurlijk The Sun Always Shines on TV. En natuurlijk Take On Me uit 1985. En daar weer voor ik. Ik zal de naam nog even opzoeken. Ik wist het eigenlijk ook wel uit het hoofd hoor. Heette gewoon Terry Hall, heette de zanger. En inderdaad de oprichter was Jerry Demmers. Die ook verantwoordelijk was voor het ska-label Two Tone Records. Toonaangevend ska-label in het begin van de jaren 80. En ze hadden dit hit volgens mij in Nederland inmiddels alweer. Uit de zomer van 1981 eigenlijk alweer de nazomer met de Ghost Town. Alles kan je terugluisteren via de Mixcloud. Mixcloud.com/clubremember80 vind je al heel wat afleveringen terug. Ongeveer 150 jaar geleden. En natuurlijk deze gaat er ook binnenkort op. En join ons op Facebook vinden we ook altijd fijn. Facebook.com/clubremember80. Voor alle uitzendtijden. En natuurlijk ook de linkjes van de Mixcloud. Hoewel ik niet kan beloven dat ik ze elke week plaats. Maar ik zal mijn best doen. En als dat allemaal niet lukt, moet je gewoon rechtstreeks naar de Mixcloud gaan. Ook prima. De laatste plaat van deze twee uur is van 10cc van het album Windows in the Jungle uit 1983. Zou de twee hits opleveren. Proof of Fog, die gaan we binnenkort draaien. Ergens een paar maanden. En deze stond nog in de hitparade. In de nazomer van 1983. Volgende week alle grote en kleine hits rond week 38 uit de jaren 80. Hoe kan het ook anders? En zoals gezegd, we sluiten af met 10cc. Uit september 83 en het liedje heet al jarenlang. Free!

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. De politie van Rotterdam heeft na onderzoek van RTL Nieuws een 45-jarige vrouw aangehouden. Ze wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het ronselen van een huurmoordenaar via het dark web. De moord is nooit gepleegd omdat de mensen achter de site op het verborgen deel van het internet oplichters waren. Er is $1400 in bitcoins betaald voor de poging tot huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. De vrouw, zonder vaste wonen-verblijfplaats, wordt morgen voorgeleid. De Poolse premier Tusk spreekt van een escalatie van Russische kant nadat meerdere drones werden afgevuurd vlakbij de grens van Polen met Oekraïne. Op 2 kilometer van die grens is een passagierstrein aangevallen en een tankstation werd geraakt. Daar brak brand uit. De grensovergang zelf werd niet geraakt. Volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken is dit de terreur van Poetin die direct aan de deuren van de Europese Unie en de NAVO klopt. Moskou zegt dat doelen zijn aangevallen die gebruikt worden om militaire goederen te transporteren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio. This is your iTunes Radio.
2: And now on iTunes Radio.
3: iTunes, all hits, all the time.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.